0: Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. Bij een verblijf voor arbeidsmigranten in Velp is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het incident gebeurde rond 11:30 aan de Basilius van Bruggelaan. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een hondengeleide kwamen ter plaatse. Agenten gingen met een politiehond en een schild het gebouw binnen. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance zonder spoed naar het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen gebracht. Over de aanleiding voor het incident is nog niets bekend. Eigenaarbewoners in de gemeente Land van Kuik kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor woningisolatie. Tot 3.500 euro en maximaal 7.500 euro voor lage inkomens. De subsidie geldt voor woningen gebouwd voor 1 januari 1993... met een WOZ-waarde onder 477.000 euro. Natuurvriendelijke isolatie is verplicht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Een heerlijke track die precies doet wat de titel belooft. Warm, licht en ontspannen. De Britse groep Jungle combineert hun kenmerkende, soulvolle sound met een zomerse sfeer. Een nummer over genieten van het moment en even ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweldgebruik door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweldgebruik door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl. Hey, hey,
2: hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van wandelen kunnen op zondag 11 oktober deelnemen aan de Hersti Zwerfti Tocht vanuit Oefeld. Het vertrekpunt is Café Die 2, Dorpstraat 16 in Oefeld. Voor de langere afstanden begint de start vanaf 8 uur. Er zijn routes van 15, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeling voert door het landelijke gebied rond Oefeld, Beugen en Kuik en langs het oudste klooster van Nederland in Sint Agatha. Honden zijn welkom als ze aangeleind zijn. Voor wie liever naar muziek luistert of zelfs de dansvloer opgaat, is er op zondag 11 oktober een muziek- en dansmiddag in Beugen. Vanaf 2 uur klinkt de muziek in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen. Henk Pauwels uit Siebengewald verzorgt de middag met gitaar, country rock uit de jaren 80 en 90 en bekende dans- en kroegnummers. Je kunt dus lekker meedansen, maar natuurlijk ook gewoon op je stoel genieten van de muziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een 25-jarige man uit Land van Kuik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een schietpartij in Nijmegen, waarbij een man gewond raakte. Ook een 30-jarige man uit Vught is opgepakt. De politie onderzoekt de aanleiding en zoekt naar het gebruikte vuurwapen. Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Landhorst zijn zondagmiddag twee mensen gewond geraakt. Drie voertuigen en vier personen waren betrokken. Een voertuig kwam op de verkeerde weghelft, mogelijk door een onwelwording van de bestuurder. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek en afhandeling. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechten te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.

0: na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd.

0: gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
1: gedurende die periode, niet na afloop?
0: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja. Het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Landverkuik.
1: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Landverkuik meer?
0: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
1: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberale Landverkuik.
0: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
1: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden. En één een beetje van links en één een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
0: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking, de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
1: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
0: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch Zonzeel 5 minuten vertraging met Knoopend Zonzeel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekliefhebbers kunnen op dinsdag 29 september terecht in Kuik voor Bertus Borgers, muziek en makers. De avond begint om 8:30 in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. In deze muzikale talkshow interviewt B.J. Baartmans zijn gast afgewisseld met beelden, video's en live muziek van de Space Age Travelers. Borgers is bekend als saxofonist, zanger en songwriter en speelde onder meer met Herman Brood en The Golden Earring. Een kaartje kost €19,50. Op woensdag 30 september staat Rob Kemps in Millisweert aan de Kerkstraat 3 in Mil. De voorstelling Laat me niet alleen begint om 8 uur. Kemps neemt het publiek mee in zijn bewondering voor de Franse zanger en componist Jacques Brel. Het programma combineert muziek en verhalen en staat in het teken van Brel en diens bijzondere repertoire. Een avond voor liefhebbers van Nederlandstalige en Franstalige muziek, theater en persoonlijke verhalen.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een 25-jarige man uit Land van Kuik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een schietpartij in Nijmegen, waarbij een man gewond raakte. Ook een 30-jarige man uit Vught is opgepakt. De politie onderzoekt de aanleiding en zoekt naar het gebruikte vuurwapen. Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Landhorst zijn zondagmiddag twee mensen gewond geraakt. Drie voertuigen en vier personen waren betrokken. Een voertuig kwam op de verkeerde weghelft, mogelijk door een onwelwording van de bestuurder. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek en afhandeling. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna €88.000 aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg kwartier vertraging 12 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 5 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Zonzeel. En 5 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31196.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde Liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de

0: kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
1: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
0: Dat ging nog niet meteen zover, maar wel, goh, dit is het zoveelste akkefietje waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
1: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberale Land van Kuik.
0: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
1: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden. En één een beetje van links en één een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
0: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
1: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
0: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
2: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
3: Dit is nieuw.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is gezien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat twee 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartiertje extra. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En richting Rotterdam verder tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. Nog eens een kwartier erbij, een 12 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij Knoop het Bankhoef 9 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is net een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven 10 minuten vertraging bij Knoop het Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zin in een avond vol zingen en gezelligheid? Op vrijdag 9 oktober is er een bierkantus van muziekvereniging Amicitia in Langeboom. De deuren gaan open om 8 uur bij de muziekvereniging Dominicanenstraat 25 in Langeboom. De kantus zelf begint om 9 uur en duurt tot 11 uur, waarna een DJ tot 12:30 doorgaat. Bekende liederen worden samengezongen en de aanwijzingen van de kantusleider bepalen het verloop van de avond. Op zondag 11 oktober kunnen ouders en kinderen terecht bij de kinderkledingbeurs in de Wester in Mil. De beurs begint om 10 uur en duurt tot 2 uur. De locatie is Havikstraat 1 in Mil. U kunt er tweedehands kinderkleding kopen of zelf een tafel huren om kleding te verkopen. Een tafel kost €5, voor bezoekers is de toegang gratis. De Wester is toegankelijk voor kinderwagens en minder valide en naast het gebouw is er parkeergelegenheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een 25-jarige man uit Land van Kuik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een schietpartij in Nijmegen, waarbij een man gewond raakte. Ook een 30-jarige man uit Vught is opgepakt. De politie onderzoekt de aanleiding en zoekt naar het gebruikte vuurwapen. Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Landhorst zijn zondagmiddag twee mensen gewond geraakt. Drie voertuigen en vier personen waren betrokken. Een voertuig kwam op de verkeerde weghelft, mogelijk door een onwelwording van de bestuurder. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek en afhandeling. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: De Amerikaanse muzikale duizendpoot Beck is terug met een heerlijke meeslepende track. In zijn nieuwe single Disappearing Act neemt hij je mee in een sfeervolle zoektocht naar jezelf en het verlangen om even aan de waan van de dag te ontsnappen. Een sfeervol, gelaagd nummer met die kenmerkende Beck-sound.

0: zondag trekt opnieuw een lange stoet vrachtwagens door Land van Kuik tijdens de 37e editie van de Truckrun. In de 235 deelnemende trucks rijden vaak mensen met een verstandelijke beperking mee om hen een bijzondere en onvergetelijke dag te bezorgen. Een van hen is de 63-jarige Janine. Voor haar is de Truckrun ieder jaar een absoluut hoogtepunt. Haar zus Claudia vertelt wat deze dag voor verstandelijk beperkte mensen als Janine betekent.
1: Mijn naam is Claudia Hendricks, ik ben de zus van Janine. Janine woont binnen Dichterbij, dat is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En elk jaar wordt die Truckrun gereden en daar worden we allemaal heel erg blij van.
0: Ja, wat betekent die Truckrun voor Janine?
1: Het is een jaarlijks evenement wat voorbij komt. En voor haar is het dat al die trucks, die ziet zij natuurlijk. Dat staan in een rij te wachten om die mensen een rondje door het Land van Kuik te mogen rijden. Maar alle mensen die aan de kant van de weg staan, daar heeft zij het idee van dat ze alleen voor haar staan. Ze zit in de truck alsof ze het koningin. Ze zitten wuiven naar iedereen en het is aan één stuk door lachen. Ik heb een keer een filmpje toegestuurd gekregen waarin ze alleen maar aan het lachen was. En aan het meezingen en aan het meeroepen. Waarvan je denkt, ja, daar word je toch gelukkig van. Niet alleen zij.
0: Want jij werkt ook als begeleider bij Dichterbij.
1: Nu wel, ja.
0: Ja. Wat kan een evenement als Truckrun betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?
1: Nou, het is het gevoel dat de mensen krijgen dat ze gezien worden, dat ze mee mogen doen, dat ze in de samenleving meedraaien. En nu als speciale gast naast de chauffeur in een grote stoet mogen meerijden. En al die mensen die langs de kant van de weg staan te zwaaien naar hen. Nou gezien worden als een individu in die truck en welkom zijn in het geheel. Dus ja, het gezien worden, dat is het denk ik. En elk jaar weer, ook mijn zus, kijken ze er weer naar uit om mee te mogen doen. En mijn zusje begint morgen alweer te vragen of daags na de truckrun over wanneer het volgend jaar weer is en of ze wel op de lijst staat en of het wel doorgaat, et cetera. En het zijn niet alleen maar de mensen binnen Dichterbij. Het mogen ook andere mensen van andere organisaties zijn met een verstandelijke beperking. Het heeft een hele grote impact.
0: De kolonne gaat op zondag 1 uur van start vanuit het industrieterrein Saxe-Gotha in Boxmeer.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een half uur vertraging in de dagelijkse file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, ook door de afsluiting van de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file, meer dan een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij afrit Oud-Beijerland. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Voor de allerkleinste is er op woensdag 7 oktober Peutergym in Kuik. De activiteiten beginnen om 10:30 en duren tot 11:15 bij Sportstuif Kuik, Sportlaan 3 in Kuik. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. Er wordt gespeeld en bewogen op de buitenvelden van voetbalvereniging CIO. Bij slecht weer verhuist de activiteit naar binnen. Een losse les kost €5,50. Op vrijdag 9 oktober opent Theater De Weijer in Boksmeer de deuren voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek. Vanaf 3 uur begint Spot aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Kinderen kunnen knutselen, een speurtocht doen en om 3 uur achter de schermen van het theater kijken. Om 4 uur volgt de voorstelling. Deze ridder zegt nee. Kinderen tot 12 jaar kunnen dankzij een bijdrage van Rabobank Land van Kuik gratis naar de voorstelling, maar reserveren is wel nodig.

0: van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een 25-jarige man uit Land van Kuik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een schietpartij in Nijmegen, waarbij een man gewond raakte. Ook een 30-jarige man uit Vught is opgepakt. De politie onderzoekt de aanleiding en zoekt naar het gebruikte vuurwapen. Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Landhorst zijn zondagmiddag twee mensen gewond geraakt. Drie voertuigen en vier personen waren betrokken. Een voertuig kwam op de verkeerde weghelft, mogelijk door een onwelwording van de bestuurder. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek en afhandeling. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
3: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging 8 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal bij Knoopend Klaverpolder 3 kilometer file. 9 kilometer langzaam rijden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft het
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja. Het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberale Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden en één een beetje van links en één een beetje van rechts, als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking, de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
0: Een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Karol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland Rivierenwijk Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 4 oktober kun je op een bijzondere manier kennismaken met de geschiedenis van Mil tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel. De rondleiding begint om 19:30 bij Kasteelstraat 6 in Mil en duurt ongeveer een uur. Het kasteel dateert uit ongeveer 1400 en is tijdens deze rondleiding voor bezoekers toegankelijk. Je krijgt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers te zien. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Een muzikale belevenis staat op zondag 4 oktober op het programma in Overloon. Om 13:30 begint het Anarupa Mantra Concert bij Ontmoetingscentrum Het Helder, Helderseweg 31 in Overloon. De inloop begint om 1 uur. Anarupa brengt een volledige bandbezetting mee met 6 stemmen, gitaar en drums. De groep speelt melodieuze mantra's en nodigt het publiek uit om mee te zingen. Kaarten kosten volgens de organisator €20.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
2: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een 25-jarige man uit Land van Kuik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een schietpartij in Nijmegen, waarbij een man gewond raakte. Ook een 30-jarige man uit Vught is opgepakt. De politie onderzoekt de aanleiding en zoekt naar het gebruikte vuurwapen. Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Landhorst zijn zondagmiddag twee mensen gewond geraakt. Drie voertuigen en vier personen waren betrokken. Een voertuig kwam op de verkeerde weghelft, mogelijk door een onwelwording van de bestuurder. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek en afhandeling. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: De Nederlandse meester van de feel-good vintage pop, Benny Sings, is terug met een heerlijke, frisse track. In zijn single Love You Me draait het om het pure geluk en de verlossing van weten dat de liefde wederzijds is.

0: zorgen. Een van hen is de 63-jarige Janine. Voor haar is de truckrun ieder jaar een absoluut hoogtepunt. Haar zus Claudia vertelt wat deze dag voor verstandelijk beperkte mensen als Janine betekent.
1: Mijn naam is Claudia Hendricks. Ik ben de zus van Janine. Janine woont binnen Dichterbij. Dat is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En elk jaar wordt die truckrun gereden. En daar worden we allemaal heel erg blij van.
0: Ja, want wat betekent die truckrun voor Janine?
1: Het is een jaarlijks evenement wat voorbij komt. En voor haar is het dat al die trucks, die ziet zij natuurlijk. Dat staan in een rij te wachten om die mensen een rondje door het Land van Kuik te mogen rijden. Maar alle mensen die aan de kant van de weg staan, daar heeft zij het idee van dat ze alleen voor haar staan. Ze zit in de truck alsof ze het koningin. Ze zitten wuiven naar iedereen en het is aan één stuk door lachen. Ik heb een keer een filmpje toegestuurd gekregen waarin ze alleen maar aan het lachen was. En aan het meezingen en aan het meeroepen. Waarvan je denkt, ja, daar word je toch gelukkig van. Niet alleen zij.
0: Want jij werkt ook als begeleider bij Dichterbij.
1: Nu wel, ja.
0: Ja, wat kan een evenement als truckrun betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?
1: Nou, het is het gevoel dat de mensen krijgen dat ze gezien worden, dat ze mee mogen doen, dat ze in de samenleving meedraaien. En nu als speciale gast naast de chauffeur in een grote stoet mogen meerijden. En al die mensen die langs de kant van de weg staan, staan te zwaaien naar hen. Nou gezien worden als een individu in die truck en welkom zijn in het geheel. Dus ja, het gezien worden, dat is het denk ik. En elk jaar weer, ook mijn zus, kijken ze er weer naar uit om mee te mogen doen. En mijn zusje begint morgen alweer te vragen of daags na de truckrun over wanneer het volgend jaar weer is en of ze wel op de lijst staat en of het wel doorgaat. Etcetera. En het zijn niet alleen maar de mensen binnen Dichterbij. Het mogen ook andere mensen van andere organisaties zijn met een verstandelijke beperking. Het heeft een hele grote impact.
0: De kolonne gaat op zondag 1 uur van start vanuit het industrieterrein Saxe Gotha in Boxmeer.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenterde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat en woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 3 oktober kun je je algemene kennis testen tijdens Pepe's pubquiz bij Evive aan het water in Kuik. De inloop begint om 19:30 en de quiz zelf duurt van 8 tot 11. De locatie is Lagelinde 35A in Kuik. Teams mogen uit maximaal 4 personen bestaan. Voor €25 per team doe je mee aan een avond vol verrassende vragen, gezonde competitie en gezellig napraten. Voor wandelaars is zondag 4 oktober een bijzondere dag. Dan wordt in Wanrooij de 50ste bos- en peelwandeling gehouden. Het startpunt is avontuurpark De Bergen, Zoetendaal 10 in Wanrooij. De eerste wandelaars kunnen vanaf 8 uur vertrekken. Er zijn routes van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Vanwege het jubileum zijn er extra muziek en bijzondere momenten. De tocht voert door bossen, heiden, dorpen en het buitengebied.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Overloon woedt maandagochtend een grote brand in een voormalige champignonkweekloods aan de Merloseweg. Door de brand is een grote rookwolk ontstaan, die ook over de A73 trekt. Meerdere brandweerkorps uit Brabant en Limburg zijn ingezet. De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook en de mogelijke aanwezigheid van asbest is een ruim gebied rond het pand afgezet. Achter de loods staat een dieseltank van 1500 liter. Het is niet bekend of daar brandstof in zit. Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Landhorst zijn zondagmiddag twee mensen gewond geraakt. Drie voertuigen en vier personen waren betrokken. Een voertuig kwam op de verkeerde weghelft, mogelijk door een onwelwording van de bestuurder. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek en afhandeling. Een 25-jarige man uit Land van Kuik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een schietpartij in Nijmegen, waarbij een man gewond raakte. Ook een 30-jarige man uit Vught is opgepakt. De politie onderzoekt de aanleiding en zoekt naar het gebruikte vuurwapen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: MHV Dames 1 tegen Voorholte, een uitwedstrijd. Er werd verloren met 30 tegen 22. We hebben de keepster aan telefoon, Nienke van der Boom. Ja, hoe is de gemoedstoestand vandaag na het verlies en ook nog de kermis in Mil?
1: Prima. Ja, dit verlies is een beetje jammer natuurlijk. De kermis heeft veel goed gemaakt, maar het verlies was jammer. Dat is denk ik vooral wat ik erover kan zeggen.
0: Ja, 30-22. Normaal kijk ik altijd even een stukje stream om wat vragen te kunnen stellen. Dat was nu niet mogelijk, stond er niet op. 30-22, hoe is het precies verlopen, de wedstrijd?
1: Ik denk een beetje een vergelijkbare wedstrijd met vorige week. We speelden de eerste helft een goede wedstrijd. Kwamen onze afspraken na. Werkte ook hard. En gingen met een ruststand van 15-13 ging de rust in. Waarin we dus 2 doelpuntjes achter stonden. Toen hadden we ook nog wel echt het gevoel, ja, we kunnen goed mee. Het kan alle kanten op en we gaan de tweede helft er volle bak voor om het onze kant op te laten vallen. En dan beginnen we de tweede helft eigenlijk niet zo goed. Net als vorige week hebben we 10 minuten kwartiertje dat we moeilijk tot scoren komen. En dat zij wel makkelijk kunnen scoren. Dus daar lopen ze volgens mij op een gegeven moment zelfs uit tot 10 doelpunten verschil. En dan weten we onszelf toch in het laatste kwartier nog wel zo te herpakken dat het verschil kleiner wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk nou 8 geworden, maar we liepen terug tot volgens mij zelfs 4. En dan lopen zij toch weer een stukje verder uit. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde verloop als vorige week, waarbij de eerste helft gewoon goed mee kunnen en ook echt wel laten zien dat we daar een mooi handbalspel neer kunnen leggen, maar de tweede helft het dan toch nog niet wil lukken.
0: Volgende week ook niet de minste, dan een uitwedstrijd, dat is dinsdagavond dacht ik, hè? Ja, is na het weekend dan zeg maar, tegen Kwiek, de landskampioen.
1: Ja, Kwiek is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. Wij kunnen altijd wel lekker handballen tegen Kwiek, omdat zij gewoon ook een hele handballende ploeg zijn. Dus dat zijn vaak wel leuke wedstrijden. Dus ook dat, ja, we gaan daar gewoon ons eigen spelletje spelen en proberen vooral heel leuk mee te handballen en te kijken hoe ver we daarin komen. En vooral lekker handballen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Woonminister Eleanor Buchholz-O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Verra wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van wandelen kunnen op zondag 11 oktober deelnemen aan de Herstie Zwerftie Tocht vanuit Oefeld. Het vertrekpunt is Café Die 2, Dorpstraat 16 in Oefeld. Voor de langere afstanden begint de start vanaf 8 uur. Er zijn routes van 15, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeling voert door het landelijke gebied rond Oefeld, Beuge en Kuik en langs het oudste klooster van Nederland in Sint Agatha. Honden zijn welkom als ze aangeleind zijn. Voor wie liever naar muziek luistert of zelf de dansvloer opgaat, is er op zondag 11 oktober een muziek- en dansmiddag in Beuge. Vanaf 2 uur klinkt de muziek in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beuge. Henk Pauwels uit Siebengewald verzorgt de middag met gitaar, country rock uit de jaren 80 en 90 en bekende dans- en kroegnummers. Je kunt dus lekker meedansen, maar natuurlijk ook gewoon op je stoel genieten van de muziek.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Omroep Land van Kuik heeft op zondag 20 september... de 37e editie van Truckrun Boxmeer live verslagen, vanuit Miel. De uitzending, met honderden telefoontjes en berichten, verbond deelnemers, chauffeurs en hun families. De 4 uur durende uitzending bevatte muziek, verzoekplaten en interviews en trok veel luisteraars. In Land van Kuik zijn 26 bomen voorzien van een tree tag, waarmee hun bijdrage aan de omgeving wordt benadrukt. Deze actie maakt deel uit van de Europese campagne #EUTreeTag, die in 2026 voor de 3e keer plaatsvindt in 12 landen. 30 gemeenten in Nederland nemen dit jaar deel. In Overloon is maandagochtend brand uitgebroken in een voormalige champignonkweekloods aan de Merlozeweg, wat leidde tot een grote rookwolk boven de A73. De brand, die begon als middelbrand en werd opgeschaald naar grote brand, wordt bestreden door meerdere brandweerkorps uit Brabant en Limburg. Vanwege de rook en mogelijke asbest is een groot gebied afgezet. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.

0: Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
2: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen liberale Land van Kuik meer?
1: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
2: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar liberaal Land van Kuik.
1: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
2: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden. En één een beetje van links en één een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
1: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
2: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
1: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar. Ja.

Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de vier seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde. Tough.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, Pasen, Chanukka, Diwali of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties. 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Waar brancheorganisatie Vastgoed belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekliefhebbers kunnen op dinsdag 29 september terecht in Kuik voor Bertus Borgers, muziek en makers. De avond begint om 20:30 in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. In deze muzikale talkshow interviewt B.J. Baartmans zijn gast afgewisseld met beelden, video's en live muziek van de Space Age Travelers. Borgers is bekend als saxofonist, zanger en songwriter en speelde onder meer met Herman Brood en The Golden Earring. Een kaartje kost €19,50. Op woensdag 30 september staat Rob Kemps in Millesweert aan de Kerkstraat 3 in Mil. De voorstelling Laat Me Niet Alleen begint om 8 uur. Kemps neemt het publiek mee in zijn bewondering voor de Franse zanger en componist Jacques Brel. Het programma combineert muziek en verhalen en staat in het teken van Brel en diens bijzondere repertoire. Een avond voor liefhebbers van Nederlandstalige en Franstalige muziek, theater en persoonlijke verhalen.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
1: 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Omroep Land van Kuik heeft op zondag 20 september... de 37e editie van Truckrun Boxmeer live verslagen, vanuit Miel. De uitzending, met honderden telefoontjes en berichten, verbond deelnemers, chauffeurs en hun families. De 4 uur durende uitzending bevatte muziek, verzoekplaten en interviews en trok veel luisteraars. In Land van Kuik zijn 26 bomen voorzien van een tree tag, waarmee hun bijdrage aan de omgeving wordt benadrukt. Deze actie maakt deel uit van de Europese campagne #EUTreeTag, die in 2026 voor de derde keer plaatsvindt in 12 landen. 30 gemeenten in Nederland nemen dit jaar deel. In Overloon is maandagochtend brand uitgebroken in de voormalige champignonkweekloods aan de Merlozeweg, wat leidde tot een grote rookwolk boven de A73. De brand, die begon als middelbrand en werd opgeschaald naar grote brand, wordt bestreden door meerdere brandweerkorps uit Brabant en Limburg. Vanwege de rook en mogelijke asbest is een groot gebied afgezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Zondag trekt opnieuw een lange stoet vrachtwagens door Land van Kuik tijdens de 37e editie van de Truckrun. In de 235 deelnemende trucks rijden vaak mensen met een verstandelijke beperking mee om hen een bijzondere en onvergetelijke dag te bezorgen. Een van hen is de 63-jarige Janine. Voor haar is de Truckrun ieder jaar een absoluut hoogtepunt. Haar zus Claudia vertelt wat deze dag voor verstandelijk beperkte mensen als Janine betekent.
1: Mijn naam is Claudia Hendricks, ik ben de zus van Janine. Janine woont binnen Dichterbij, dat is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En elk jaar wordt die Truckrun gereden en daar worden we allemaal heel erg blij van.
0: Ja, want wat betekent die Truckrun voor Janine?
1: Het is een jaarlijks evenement wat voorbij komt. En voor haar is het dat al die trucks, die ziet zij natuurlijk. Dat staan in een rij te wachten om die mensen een rondje door het Land van Kuik te mogen rijden. Maar alle mensen die aan de kant van de weg staan, daar heeft zij het idee van dat ze alleen voor haar staan. Ze zit in de truck alsof ze het koningin. Ze zitten wuiven naar iedereen en het is aan één stuk door lachen. Ik heb een keer een filmpje toegestuurd gekregen waarin ze alleen maar aan het lachen was. En aan het meezingen en aan het meeroepen. Waarvan je denkt, ja, daar word je toch gelukkig van. Niet alleen zij.
0: Want jij werkt ook als begeleider bij Dichterbij.
1: Nu wel, ja.
0: Ja, wat kan een evenement als Truckrun betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?
1: Nou, het is het gevoel dat de mensen krijgen dat ze gezien worden, dat ze mee mogen doen, dat ze in de samenleving meedraaien. En nu als speciale gast naast de chauffeur in een grote stoet mogen meerijden. En al die mensen die langs de kant van de weg staan te zwaaien naar hen. Nou gezien worden als een individu in die truck en welkom zijn in het geheel. Dus ja, het gezien worden, dat is het denk ik. En elk jaar weer, ook mijn zus, kijken ze er weer naar uit om mee te mogen doen. En mijn zus die begint morgen alweer te vragen of daags na de truckrun over wanneer het volgend jaar weer is en of ze wel op de lijst staat en of het wel doorgaat. Etcetera. En het zijn niet alleen maar de mensen binnen Dichterbij. Het mogen ook andere mensen van andere organisaties zijn met een verstandelijke beperking. Het heeft een hele grote impact.
0: De kolonne gaat op zondag 1 uur van start vanuit het industrieterrein Saxe-Gotha in Boksmeer.
2: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood lichtrijden van 320 naar 330 euro. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Poerumfeest of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zin in een avond vol zingen en gezelligheid? Op vrijdag 9 oktober is er een bierkantus van muziekvereniging Amicitia in Langeboom. De deuren gaan open om 8 uur bij de muziekvereniging Dominicanenstraat 25 in Langeboom. De kantus zelf begint om 9 uur en duurt tot 11 uur, waarna een DJ tot 12:30 doorgaat. Bekende liederen worden samengezongen en de aanwijzingen van de kantusleider bepalen het verloop van de avond. Op zondag 11 oktober kunnen ouders en kinderen terecht bij de kinderkledingbeurs in de Wester in Mil. De beurs begint om 10 uur en duurt tot 2 uur. De locatie is Havikstraat 1 in Mil. U kunt er tweedehands kinderkleding kopen of zelf een tafel huren om kleding te verkopen. Een tafel kost €5, voor bezoekers is de toegang gratis. De Wester is toegankelijk voor kinderwagens en minder valide en naast het gebouw is er parkeergelegenheid.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Omroep Land van Kuik heeft op zondag 20 september... de 37e editie van Truckrun Boxmeer live verslagen, vanuit Miel. De uitzending, met honderden telefoontjes en berichten, verbond deelnemers, chauffeurs en hun families. De 4 uur durende uitzending bevatte muziek, verzoekplaten en interviews en trok veel luisteraars. In Land van Kuik zijn 26 bomen voorzien van een tree tag, waarmee hun bijdrage aan de omgeving wordt benadrukt. Deze actie maakt deel uit van de Europese campagne #EUTreeTag, die in 2026 voor de derde keer plaatsvindt in 12 landen. 30 gemeenten in Nederland nemen dit jaar deel. In Overloon is maandagochtend brand uitgebroken in de voormalige champignonkweekloods aan de Merlozeweg, wat leidde tot een grote rookwolk boven de A73. De brand, die begon als middelbrand en werd opgeschaald naar grote brand, wordt bestreden door meerdere brandweerkorps uit Brabant en Limburg. Vanwege de rook en mogelijke asbest is een groot gebied afgezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij.

0: MHV, dames 1 tegen Voorholte, een uitwedstrijd. Er werd verloren met 30 tegen 22. We hebben de keepster aan telefoon, Nienke van der Boom. Ja, hoe is de gemoedstoestand vandaag na het verlies en ook nog de kermis in Mil?
1: Ja, prima. Dit verlies is een beetje jammer natuurlijk. De kermis heeft veel goed gemaakt, maar het verlies was jammer. Dat is denk ik vooral wat ik erover kan zeggen.
0: Ja, 30-22. Normaal kijk ik altijd even een stukje stream om wat vragen te kunnen stellen. Dat was nu niet mogelijk, stond er niet op. 30-22, hoe is het precies verlopen, de wedstrijd?
1: Ik denk een beetje een vergelijkbare wedstrijd met vorige week. We speelden de eerste helft een goede wedstrijd. Kwamen onze afspraken na. Werkte ook hard. En gingen met een ruststand van 15-13 ging de rust in. Waarin we dus 2 doelpuntjes achter stonden. Toen hadden we ook nog wel echt het gevoel, ja, we kunnen goed mee. Het kan alle kanten op en we gaan de tweede helft er volle bak voor om het onze kant op te laten vallen. En dan beginnen we de tweede helft eigenlijk niet zo goed. Net als vorige week hebben we 10 minuten kwartiertje dat we moeilijk tot scoren komen. En dat zij wel makkelijk kunnen scoren. Dus daar lopen ze volgens mij op een gegeven moment zelfs uit tot 10 doelpunten verschil. En dan weten we onszelf toch in het laatste kwartier nog wel zo te herpakken dat het verschil kleiner wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk nou 8 geworden, maar we liepen terug tot volgens mij zelfs 4. En dan lopen zij toch weer een stukje verder uit. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde verloop als vorige week, waarbij we de eerste helft gewoon goed mee kunnen. En ook echt wel laten zien dat we daar een mooi handbalspel neer kunnen leggen. Maar de tweede helft het dan toch nog niet wil lukken.
0: Volgende week ook niet de minste dan een uitwedstrijd. Dat is dinsdagavond, dacht ik, hè? Ja, is na het weekend dan, zeg maar. Tegen Kwiek, de landskampioen.
1: Ja, Kwiek is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. Wij kunnen altijd wel lekker handballen tegen Kwiek, omdat zij gewoon ook een hele handballende ploeg zijn. Dus dat zijn vaak wel leuke wedstrijden. Dus ook dat, ja, we gaan daar gewoon ons eigen spelletje spelen. En proberen vooral heel leuk mee te handballen en te kijken hoe ver we daarin komen. En vooral lekker handballen.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rabah Aartmans van de ANWB. In het zuiden rijdt het op dit moment langzaam op de A29 richting Rotterdam. Dat is ter hoogte van de Haringvlietbrug. Je loopt tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein een kleine 10 minuten vertraging op. Ook de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch rijdt het langzaam. Tussen Maden en Waspik 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

da buona con Johnny Wayne. Sa che buona.

0: Hoekland van Kuik.
1: Agenda.
2: Voor de allerkleinste is er op woensdag 7 oktober Peutergym in Kuik. De activiteiten beginnen om 10:30 en duren tot 11:15 bij Sportstuif Kuik, Sportlaan 3 in Kuik. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. Er wordt gespeeld en bewogen op de buitenvelden van voetbalvereniging CIO. Bij slecht weer verhuist de activiteit naar binnen. Een losse les kost €5,50. Op vrijdag 9 oktober opent Theater De Weijer in Boxmeer de deuren voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek. Vanaf 3 uur begint Spot aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. Kinderen kunnen knutselen, een speurtocht doen en om 3 uur achter de schermen van het theater kijken. Om 4 uur volgt de voorstelling. Deze ridder zegt nee. Kinderen tot 12 jaar kunnen dankzij een bijdrage van Rabobank Land van Kuik gratis naar de voorstelling, maar reserveren is wel nodig.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Land van Kuik zijn 26 bomen voorzien van een tree tag, waarmee hun bijdrage aan de omgeving wordt benadrukt. Deze actie maakt deel uit van de Europese campagne #EUTreeTag, die in 2026 voor de derde keer plaatsvindt in 12 landen. 30 gemeenten in Nederland nemen dit jaar deel. Omroep Land van Kuik heeft op zondag 20 september de 37e editie van Truckrun Boxmeer live verslagen vanuit Mil. De uitzending, met honderden telefoontjes en WhatsApp-berichten, verbond deelnemers en luisteraars. In totaal reden 226 vrachtwagens door het Land van Kuik, waarbij chauffeurs en bijrijders met een verstandelijke beperking betrokken waren. In Overloon is maandagochtend brand uitgebroken in een voormalige champignonkweekloods aan de Merlozeweg, wat leidde tot een grote rookwolk boven de A73. De brand, die begon als middelbrand en werd opgeschaald naar grote brand, wordt bestreden door meerdere brandweerkorpsen uit Brabant en Limburg. Vanwege de rook en mogelijke asbest is een groot gebied afgezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.
3: Mijn naam is Rabah Aartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum tref je 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Na de verkiezingen in het Land van Cuijk keerde liberaal Land van Cuijk niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
1: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
2: gedurende die periode, niet na afloop?
1: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Cuijk.
2: Was het gedurende die

0: gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
1: Bij de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden. En één een beetje van links en één een beetje van rechts. Als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
0: Dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
1: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
0: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
2: Nieuwe muziek van de Britse pop-iconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmonie.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Mijn naam is Rabah Aartmans van de ANWB. Op dit moment 2 files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen West en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging op bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Ja, een privé danseresje, hè? Ja, zo heet zo'n beetje. Een private dancer hoorde je zojuist. Dit was Tina Turner op je radio. Welkom in een nieuwe week, in een nieuwe aflevering ook van Afslag LVC hier bij Omroep Brand van Kuik. Mijn naam is Jan Debe. Tot aan de klok van 6 uur ga ik je proberen te vermaken tijdens jouw reis van je werk naar huis toe. Of misschien de andere kant uit. Dat ligt een beetje aan jouw agenda, hè? Dat weet je inmiddels. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou, we gaan kijken naar de beurs. We gaan naar het streeknieuws. We hebben weer en verkeer voor je en we kijken in de agenda van het Land van Kuik. En we hebben heel veel lekkere muziek, zoals deze van Michael Brown.
1: Jan Debe. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Soul Kiss. Een kusje op je ziel. En die kreeg je van Olivia Newton-John. Dat is toch fijn als je zo'n kusje krijgt van Olivia. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Twee meldingen op dit moment. Op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Grubbevorst en Venlo West.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: zo begint het altijd, hè? Met een kusje, inderdaad. Nou, net hadden we al een soul kiss. Nu was het weer It Started With A Kiss van Hot Chocolate op je radio. En zo gaan we langzamerhand op richting de agenda van het Land van Kuik. Kijken wat er de komende periode allemaal te doen is hier in deze gezellige gemeente. Hè? Er is genoeg te doen hier. Eerst muziek van de Dire Straits, die natuurlijk gigantisch succesvol waren in de jaren 80. Je kunt geluisteren naar Brothers in Arms.
1: These mist-covered mountains.

0: muziek van de Dire Straits. Je hebt geluisterd naar Brothers in Arms. Zometeen verder met de muziek hier in de show. Maar eerst is het tijd geworden voor de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op zondag 4 oktober kun je op een bijzondere manier kennismaken met de geschiedenis van Mil tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel. De rondleiding begint om 7:30 bij Kasteelstraat 6 in Mil en duurt ongeveer een uur. Het kasteel dateert uit ongeveer 1400 en is tijdens deze rondleiding voor bezoekers toegankelijk. Je krijgt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers te zien. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Een muzikale belevenis staat op zondag 4 oktober op het programma in Overloon. Om 13:30 begint het Anarupa Mantra Concert bij Ontmoetingscentrum Het Helder, Helderseweg 31 in Overloon. De inloop begint om 1 uur. Anarupa brengt een volledige bandbezetting mee met 6 stemmen, gitaar en drums. De groep speelt melodieuze mantra's en nodigt het publiek uit om mee te zingen. Kaarten kosten volgens de organisator €20.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: band die regelmatig voorbij komt hier in Afslag LVC. Met veel plezier ook, kan ik je wel zeggen. Je hebt geluisterd naar Shaq Attack en Dark is the Night. Ja, en dat kan je langzamerhand wel zeggen, hè? Want ja, het is toch... Het is 8:30, 8:30 zo s'avonds, dan is het voortaan wel donker. Hè? Dat gaat wel heel erg snel nu de laatste tijd. Kijk, nou schijnt het zonnetje nog. Tenminste, hij komt er nu nog wel regelmatig doorheen. Maar ja, 8:15, dan kan je wel je lichtjes overal rondom je huis een beetje gaan aandoen. Want dan wordt het donker in het land van Kuik. Goed, zometeen heb ik nieuw order voor je met Blue Monday. Het is tenslotte ook maandag vandaag en ik weet niet of het een Blue Monday is voor jou. Ik hoop het niet eigenlijk, maar de mannen van New Order die zingen er wel over. In dit geval stopte Ben Liebrand het in de remix. Dus je krijgt een 1988 versie te horen. Maar eerst, lieve vrienden, tijd voor het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Land van Kuik zijn 26 bomen voorzien van een tree tag, waarmee hun bijdrage aan de omgeving wordt benadrukt. Deze actie maakt deel uit van de Europese campagne #EUTreeTag, die in 2026 voor de derde keer plaatsvindt in 12 landen. 30 gemeenten in Nederland nemen dit jaar deel. Omroep Land van Kuik heeft op zondag 20 september... de 37e editie van Truck Run Boxmeer live verslagen vanuit Mil. De uitzending, met honderden telefoontjes en WhatsApp-berichten... verbond deelnemers en luisteraars. In totaal reden 226 vrachtwagens door het Land van Kuik... waarbij chauffeurs en bijrijders met een verstandelijke beperking betrokken waren. In Overloon is maandagochtend brand uitgebroken in de voormalige champignonkweekloods aan de Merlozeweg, wat leidde tot een grote rookwolk boven de A73. De brand, die begon als middelbrand en werd opgeschaald naar grote brand, wordt bestreden door meerdere brandweerkorps uit Brabant en Limburg. Vanwege de rook en mogelijke asbest is een groot gebied afgezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust... tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel en afrit Eerde. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Nieuwe orde hoorde je op je radio en de 1988 remix verzocht op een Liebrand van Blue Monday. Nou, en Blue Monday vandaag, ik weet niet of het zo erg is allemaal, maar goed. Ja, dat zal ik doen, schat. Lijkt me goed, ja. Zometeen Salt en Peppa, daar kun je zometeen naar geluisteren met Let's Talk About Sex. Maar voor je zover bent, nemen ze je vaak eerst mee naar huis en laten je huis zien. Een house tour, zeg maar. Dit is de nieuwe van Sabrina Carpenter in afslag LVC.
1: Thank you for dinner, baby. I had a really great time. I really loved

Wij wel. Ja, let's talk about sex. Je hebt geluisterd naar Salt & Pepper op je radio. En zometeen gaan we nog eventjes kijken wat er rondom het land van Kuik op de wegen gebeurt. Dat doen we met de verkeersinformatie. En ook gaan we dit uur nog even praten met Marieke Moorman, onze burgemeester, die nog wel zin heeft in een volgende termijn. Eerst kan je geluisteren naar Madness op je radio. En Our House in the middle of our street. Daar gebeurt van alles. Luister.

0: Van Madness, hè. Je hebt geluisterd naar Our House in the Middle of Our Street. En zo hebben we nog veel meer mooie muziek voor je onderweg. Even kijken, zometeen. Eens even kijken, wat had ik? Ik had iets leuks voor je klaarstaan. Volgens mij Bed of Roses was dat, dacht ik uit mijn hoofdje, van Bon Jovi. Ja, dat klopt. Ja, die staat er. Die zit er zeker aan te komen. Bon Jovi krijg je zo op je radio. Even een mooie rock ballad. Maar we gaan eerst even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A50, daar heb je 7 kilometer inmiddels langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En 3 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. Oh, en dat zijn ze alweer. Nou, dat schiet lekker op.
1: Zo. Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, dat zal best, ja.
1: Ja, toen had ik even een dingetje. Bon Jovi hoorde je zojuist met Bed of Roses. En toen gebeurde er iets. Zo, nou, dan kunnen we weer verder. Hè? Gaan we het zo hebben over eventuele aanstaande volgende burgemeesterschap van Marieke Moorman. Want die wilde graag namelijk nog een keer. Maar eerst even dit.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Goed, nou, het verhaal is dus: Marieke Moorman wil graag nog wel een keertje burgemeester worden. En Patrick Huisman die sprak al eerder met haar. En Wouter van der Berg die maakte er een verslagje van. Luister.
3: Marieke Moorman is al 3 jaar op haar plek als burgemeester van Land van Kuik. Maar genoeg ervan heeft ze nog lang niet. In een gesprek met Patrick Huisman geeft ze aan dat ze na haar huidige termijn nog een keer de functie wil bekleden.
4: En in jaar 5 moet u dan niet gaan zeggen, deze vraag moet

0: over een jaar denk ik nog maar eens een keer weer stellen. Hè?
1: Ja, dan, een jaar of vijf gaat, of u nog, gaat of u de nog... commissaris van de Koning aan mij vragen... van zou je wat eventueel je nog willen verlengen? Zij vraagt dat ook aan de gemeenteraad, want het moet van beide kanten klikken. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Maar er is nu... Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin...
0: Ja?
1: Dat ik verwacht dat ik die vraag met ja ga beantwoorden.
0: Dan is dat in ieder geval vrij helder. Yeah. Dan hoeven we die vraag niet meer te stellen. Kunt u, dat is moeilijk hoor, echt heel, heel ingewikkeld, ik weet het, maar ga het toch proberen. 3,5 jaar, waar, als ik u zeg, pak er eens één gelegenheid of iets uit...
1: Die mij bij is gebleven?
0: Die u opgevallen is, bij is gebleven, bijzonder, nou ja, indrukwekkend.
1: Ik ben heel erg blij dat ik heel snel met al die 33 kernen heb kennis gemaakt. Binnen een half jaar had ik ze allemaal bezocht. En wat ik bijzonder vond, daarmee was ook eigenlijk wel de herindeling voor de organisatie wel klaar, was de open dag die wij in 2025 hadden. Waar heel veel inwoners kwamen kijken naar dat mooie gemeentehuis in Boksmeer. Ik heb daar de hele dag aan de deur gestaan. Iedereen die binnenkwam een hand gegeven. En leuke gesprekken gevoerd met inwoners. Nou, dat is mij ontzettend blij bijgebleven.
2: Nou. In 2029 wordt pas bekend of Marieke Moorman als burgemeester aanblijft.
3: Ze heeft er in ieder geval zelf heel veel zin in, hebben we zojuist vernomen. En ja, deels is het ook afhankelijk van de gemeenteraad of dat die daar eventueel ook nog wat voor voelen. Nou ja, we weten wie er allemaal in zitten, dus dat zal niet zo'n groot issue zijn, lijkt me dan. Hè? Goed, we gaan zo meteen even naar de boodschap en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik graag bij terug met het tweede deel van Afslag LVC met daarin nog meer streeknieuws. We kijken nog een keer in de agenda. We gaan ook nog naar het verkeer kijken. En we kijken tegen 5:50 ook nog eventjes wat op de beurs allemaal gebeurt vandaag. Tot aan de andere kant van 5.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven? En niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rabah Aartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noordeloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hoornpolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Omroep Land van Kuik.
11: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Dat blijft toch wel legendarische platen. De Boss hoorde hier in afslag LVC. Goedemiddag en welkom in het tweede uur. Bruce Springsteen dus op je radio en The River. Zo heette deze plaat inderdaad. En daarmee kwamen we dus inderdaad aan in het tweede uur van dit gezellige radiofeuilleton. Ben je al onderweg van je werk naar huis toe? In dat geval fijne muziek voor je onderweg. We kijken nog eventjes naar het streeknieuws straks rond 5:30. Verder hebben we natuurlijk nog de beursupdate tegen 6:10. Daar hebben we ook nog de agenda van het Land van Kuik. En voor de rest, ja, wat verkeer en goede muziek voor je onderweg. Zoals deze van Ella Langley. Ja, een beetje country op je radio.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: Running Up That Hill. Je hebt geluisterd naar Kate Bush op je radio. En daarvoor hadden we natuurlijk Ella Langley, de country zangeres die we inmiddels die alle hitlijsten aan het bestijgen is. En dat deed ze natuurlijk heel erg goed met Jews in Texas. En Ella Langley zelf, die komt niet uit Texas. Die komt eigenlijk uit Hope Hill, Alabama. En ze vertrok toen wel naar Nashville, Tennessee. Dat wel, daar kan je namelijk wat makkelijker country plaatjes produceren. Hè? Dus dat gaat allemaal heel erg goed. Goed, zometeen verder met de muziek. En dat doen we met Paul Young samen met Zucchero. En Sensuna Donna, die komt er zometeen aan. Maar eerst kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 7 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel Noord en Sint-Oederode. En dan de A73 tot slot. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: toch een beetje de Italiaanse Joe Cocker, als ik eerlijk moet zijn. Zucchero von Achari hoorde je zojuist. En Santuna Donna. En hij deed het voor de gelegenheid samen met Paul Young, om precies te zijn. Ja, dit is wel de meest bekende versie. Er is ook gewoon een volledig Italiaanse versie. En die zingt Zucchero in zijn eentje. Dat is dan ook alweer erg leuk. Dat doet hij dus senza Paul Young, zeg maar. Goed, zonder een dame dus, want daar ging het liedje eigenlijk een beetje over. Zou je dan eventueel alleen naar uitstapjes in het land van Kuik moeten? Maar dat kan ook heel gezellig zijn, hoor. Dat geeft niet. Waar? Nou, hier is de agenda. Dan weet je het zo.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Voor de allerkleinste is er op woensdag 7 oktober Peutergym in Kuik. De activiteiten beginnen om 10:30 en duren tot 11:15 bij Sportstuif Kuik, Sportlaan 3 in Kuik. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. Er wordt gespeeld en bewogen op de buitenvelden van voetbalvereniging CIO. Bij slecht weer verhuist de activiteit naar binnen. Een losse les kost €5,50. Op vrijdag 9 oktober opent Theater De Weijer in Boxmeer de deuren voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek. Vanaf 3 uur begint Spot aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. Kinderen kunnen knutselen, een speurtocht doen en om 3 uur achter de schermen van het theater kijken. Om 4 uur volgt de voorstelling. Deze ridder zegt nee. Kinderen tot 12 jaar kunnen dankzij een bijdrage van Rabobank Land van Kuik gratis naar de voorstelling, maar reserveren is wel nodig.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Mooie Sienna Spyro en Great Expectations, zo heette deze plaat. Wat een geweldige plaat, zeg, van deze singer-songwriter. En ja, we hopen nog wel wat meer van haar te gaan beluisteren. Ik moest net lachen trouwens, want ja, het ging natuurlijk in de agenda ook over een theatervoorstelling voor kinderen die dan wordt gesponsord door de Rabobank. Toen dacht ik bij mezelf van ja, dat kunnen ze natuurlijk eigenlijk ook makkelijk doen, hè. Ik bedoel, als dadelijk alle boeren zijn onteigend, dan is de Rabobank uiteindelijk de grootste grond- en vastgoedbezitter van het land. Dat kunnen we wel zo stellen, denk ik. Ja, goed. Dit is afslag LVC met zometeen het streeknieuws. Maar eerst nog eventjes mannenkoor Karrenspoor. Daar komen ze al aan.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Land van Kuik zijn 26 bomen voorzien van een tree tag, waarmee hun bijdrage aan de omgeving wordt benadrukt. Deze actie maakt deel uit van de Europese campagne #EUTreeTag, die in 2026 voor de derde keer plaatsvindt in 12 landen. 30 gemeenten in Nederland nemen dit jaar deel. Omroep Land van Kuik heeft op zondag 20 september de 37e editie van Truck Run Boxmeer live verslagen vanuit Mil. De uitzending, met honderden telefoontjes en WhatsApp-berichten, verbond deelnemers en luisteraars. In totaal reden 226 vrachtwagens door het Land van Kuik, waarbij chauffeurs en bijrijders met een verstandelijke beperking betrokken waren. In Overloon is maandagochtend brand uitgebroken in een voormalige champignonkweekloods aan de Merlozeweg, wat leidde tot een grote rookwolk boven de A73. De brand, die begon als middelbrand en werd opgeschaald naar grote brand, wordt bestreden door meerdere brandweerkorps uit Brabant en Limburg. Vanwege de rook en mogelijke asbest is een groot gebied afgezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind.
3: Dan nog het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. Dan nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Volkel en afrit Sint-Oederode. Dan kijken we nog op de A59 tot slot. Daar heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuwkuik.
4: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Ja, zo heette deze plaat van Samuel Welten inderdaad. Die gozer is pas 20. Hij zat vorige week bij VI en daar zat hij te vertellen dat hij destijds aan Johan Derks ook advies had gevraagd over hoe hij dat nou moest aanpakken met zijn carrière. En Derks had gezegd van, doe het vooral rustig aan. Niet haasten. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar ja, goed, hij scoort wel lekker natuurlijk. Samuel Welten is op je radio. Zometeen een hele fijne gouden ouwe. En dat doen we dan weer met Tony Christie en een lekkere meezinger voor je. Maar eerst Becky Bell en I'm Stepping Out Tonight.

Italo-plaatje voor je klaarstaan, hè? Ja, sorry, Herman. Moet af en toe wel gebeuren, hoor, dat soort dingen. Nederlandse productie ook trouwens, dit. Dit is leuk, hè? Dit is Victoria Nordman en de Eventi remix van Reshine.

0: een paar maanden geleden dat deze plaat werd uitgebracht op Eventy Records. Als je snel bent en je gaat naar eventyrecords.com, dan kan het zomaar zijn dat er nog een paar exemplaren verkrijgbaar zijn. Victoria Noordman en de Eventy Remix van Reshine. Maar het origineel verscheen in 2024 al. En was toen een stukje sneller qua tempo. Hij werd geremixed en eigenlijk helemaal opnieuw gemaakt door Eddie Miami. En Victoria Noordman die zong voor de gelegenheid de vocalen opnieuw in. Ja, dat heeft zij ook nog gedaan inderdaad. De tekst werd trouwens geschreven door vriend van de show Roberto Marmolani. Die heeft dat heel vakkundig gedaan, kunnen we wel zeggen. Wie weet wat hij nog meer op de plank heeft liggen. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. En 5 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik.

0: wel een beetje een dance classic dit eigenlijk. Hè? Ja, Foxy hoorde je zojuist, een afslag Elvis en Get Off. Zo heette deze plaat. Gezellig hoor. Zometeen nog meer mooie muziek, onder andere van Brian May. En ABBA heb ik nog klaarstaan voor je. En dan zijn we er wel zo'n beetje volgens mij. Dus we gaan even kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. We gaan eerst kijken naar wat op de beurzen gebeurt vandaag. De AEX is inmiddels gesloten op 1103,4 punten. We vertrokken van 1095,1. Dat betekent 0,8% in de plus. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.739. Dat is 0,7% in de plus. In Amerika ook groen op de borden. De S&P 500 staat op dit moment op 7740 punten. Dat is 1,2% in de plus. En de Nasdaq staat op 2694 punten. En dat is 1,8% in de plus. Dan kijken we naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment $4,350,75. En voor zilver $66,20. Prijzen zijn per troy ounce. Dan de crypto. Die gaan ook lekker de hogere kant uit, zeg maar. Voor een bitcoin betaal je op dit moment $86,134. En voor een ethereum $2746.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2: Dit is afslag LVC.
3: Uw presentator Jan Deben.

berichten nog voor de jongere luisteraars. Staring at the phone on the wall. Vroeger, lieve vrienden, had je telefoons. Ja, die kon je nog niet zomaar in je hand pakken. Want die hadden namelijk een snoer van hooguit 1,5 meter, zeg maar. En die zaten dus dan vast aan een stekker die dan in de muur zat ergens. Dus dan had je je telefoon of op een tafeltje staan langs de muur. Of hij hing ergens aan de muur. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en als je dan wilde bellen, ja, dan moest je daar ook gewoon even rustig stil gaan zitten. En zo, dan kon je niet door de hele tent heen lopen aanvankelijk. Zo gingen die dingen, ja. Abba dus en Ring hoorde je ze juist op je radio. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Het zit er weer een beetje op voor vandaag. Morgen is er een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Dat doen we dan tussen 4 en 6 wederom, hè, gezellig op de dinsdagmiddag. Maar zometeen kun je nog luisteren naar Rotte Atoon. Die is nog voor jou onderweg. Met zijn Tropical Vibes. Daar kun je zometeen naar gaan luisteren tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 hebben we dan ook nog Jan van der Broek. En die kun je nog gaan beluisteren met zijn De Wonderjaren. Ja, ik was het even kwijt, zeg. Nou, dat kan gebeuren soms, dat soort dingen. Goed, ik heb nog één plaat voor je. Dat weet ik nog wel. Here's Brian May. And Too Much Love Will Kill You. Tot morgen.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Mijn naam is Rabah Aartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nu nog in Noord-Brabant. Op de A27 richting Breda is dat vanuit Utrecht tussen Noordloos en Werkendam. Loopt daar een kwartier vertraging op. Ook op de A50 Eindhoven-Os is het druk tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord. 10 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, want daar gebeurde een ongeluk. Tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik is de weg weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 30 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de N59, Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is dicht tussen Zierikzee en de aansluiting met de N256 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dag allemaal, dan ben ik weer. Rot is weer een hater met Tropical Vibes. Met Omroep Land van Kuik. We gaan dadelijk lekker beginnen met heel veel muziek. Weinig info, af en toe wat info. En mijn grote fan uit Nijmegen, die zit natuurlijk aan de radio gekluisterd. Heb ik afgelopen zaterdag nog gezien. Amigo, vamos a gozar.

0: Salsa colombiana, hè? Ja, van Grupo Nietzsche, Tiempos de Ayer, heet dat nummer. Speciale verzoek van een amigo van mij uit Nijmegen. Ja, salsa colombiana. Even kijken, op zaterdag 26 september verandert het groene terrein van de Koolberg in Westerbeek opnieuw in het AX Tival. Tijdens deze 7e editie komen tientallen makers, muzikanten, sprekers, foodtrucks, readers en workshopgevers samen voor een festival die zich bewust niet in één hokje laat stoppen. Vanaf 12 uur tot 7 uur 's avonds kunnen bezoekers struinen langs tientallen bijzondere stands met onder meer handgemaakte producten, sieraden, edelstenen, kunst en natuurlijke producten. Op het podium klinkt de hele dag live muziek. Het HX Tival vindt plaats op zaterdag 26 september, dus van 12 tot 7 uur 's avonds bij de Koolberg in Westerbeek. En meer info kun je vinden op www.hxtival.nl. En nu gaan we gauw verder met de music.
1: Jeuk of een onrustig gevoel? Rot Atto maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Joey Arroyo y la verdad met het nummer Amerindio. Ja, donderdag 24 september. Vanaf 7:30 tot 22:30 is het cultureel café Sint Tunis geopend. Dan komt Hans Ekkelenkamp. Die is meer dan 20 jaar geleden, hè, heeft hij de kiem gelegd voor een taalkundige liefhebberij die zou uitgroeien tot een epos dat als bijzonderheid heeft dat de tekst bestaat uit een aaneenschakeling van aardrijkskundige namen uit de Atlas van Nederland. Het nog onvoltooide heldendicht bestaat ondertussen uit meer dan 10.000 woorden. Dan hebben we Jacques Verschuren uit Haps, die komt op deze avond ook. En Jacques, die neemt ons mee in het verhaal van de naamgeving achter rozen. Zeer interessant. En dan hebben we ook nog Cindy Wilders, die komt uit Boksmeer. En Cindy Wilders is regiodichter en zingt haar gedichten. Voor deze gelegenheid heeft zij haar bandleden gevraagd om haar te begeleiden. Samen met Tom Maassen, die speelt percussie, en Colin van Gerve, zang en gitaar, vormt zij het singer-songwriter trio Chocolate Maniacs. En deze avond zal draaien om eigen liedjes met een traan en een lach. En de muzikale omlijsting is in handen van het jazzhuisorkest The Roberts. Dus 24 september 2026 dus. In Sint-Tunis. De locatie is Oelbroek, de Breestraat 1D in Sint-Tunis.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Dat was Celia Cruz met Cuba Linda. Prachtig nummer. Nou, herken je dat gevoel soms? Dat je een beetje klem zit in je comfortabele en supercozy leventje, waarin alles zo prettig en veilig is, maar ook zo voorspelbaar? Nou, in zijn nieuwste programma haalt Max van den Burg, die haalt je uit die droom, hè, uit je comfortzone, op Pantoffels on Speed. Met herkenbare types, muzikale tijdreizen, spot-on imitaties en persoonlijke verhalen neemt hij je mee in het konijnenhol van het moderne leven, waar alles draait om comfort en gemak, maar alles anders is dan het lijkt. Herkenbaar, muzikaal, fantasievol en ongefilterd cabaret. Met een prettig schurend Brabants randje. Donderdag 24 september vanaf 8:15. Max van den Burg in Theater De Weijer. Dat ligt aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon. Omroep Land van Kaak.

Rupo Mateos. Te esperaré. Amigos, ik zie dat we aan het einde komen van het programma hier bij Omroep Land van Kuik. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Maak er in ieder geval een leuke week van, hè. En hopelijk weer tot volgende week. Amigos, ik zou zeggen, hasta la próxima y adiós.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg voor Pommeren, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We draaien de klok terug naar 1987. Het jaar van neonkleuren, videotheken en de eerste mobiele telefoons. Rick Astley zong zich de hitlijsten in met Never Gonna Give You Up en Dirty Dancing veroverde de bioscopen. Vanavond hoor je 2 uur lang de mooiste muziek en herinneringen uit dit bijzondere jaar.

0: In de zomer van 1987 keerde Ferry Eden tijdelijk terug bij de radiozender Radio Monique. Hij had er eerder gewerkt, maar was vertrokken omdat hij in Nederland een betaalde baan had gevonden. Tijdens zijn vakantie reisde hij naar de Ros Revenge, het zendschip van Radio Monique. 2 weken lang presenteerde hij live programma's, vooral in de ochtend tijdens Opstaan met Monique.
1: En het echt muziek die je regelmatig op Caroline hoort. Waar Erwin Hoppe over vertelt dat hij regelmatig luisteraar is. Dus wat dat gaat, kan ik me de ogen open weer voorstellen. Heeft niet de gelegenheid op dit moment te luisteren. Ik denk dat we meer kans maken wanneer we dezezelfde plaat morgen nog een keertje, of zijn de Erwin Bliek, Erwin van der Bliek hit, om 7:45 draaien. The White Snake en een plaat die heet This Is Love. De juiste tijd bij Monique 963. Het is bijna 16 minuutjes over 7.

0: januari 1987 adviseerde de Sociaal-Economische Raad strengere vestigingseisen voor onder meer snackbars, broodjeszaken en coffeeshops. Nieuwe ondernemers zouden moeten aantonen dat ze over voldoende vakbekwaamheid, handelskennis en financiële middelen beschikten. De maatregel moest de kwaliteit in de branche verbeteren en voorkomen dat ondernemers zonder voldoende kennis een horecazaak begonnen.
1: Er moet een vestigingsvergunning komen voor nieuwe snackbars, coffeeshops en broodjeswinkels. Anders komen er veel te veel van deze winkels. Dat vindt een commissie van de SER, de Sociaal-Economische Raad, het adviesorgaan van de regering. Tot op dit moment kan iedereen zo'n bedrijfje beginnen zonder opleiding of vestigingsvergunning. De zogenaamde spijsverstrekkende bedrijven worden vaak even snel opgericht als ze weer verdwijnen. Hier en daar laat ook de hygiëne te wensen over. Door de vestigingsvergunning moet dat allemaal veranderen.

0: 1987 werd Griekenland getroffen door een uitzonderlijke hittegolf. De temperaturen liepen op tot ongeveer 45 graden. Premier Andreas Papandreou riep op 26 juli de noodtoestand uit. Na 10 dagen extreme hitte werden honderden doden gemeld. Vooral ouderen en mensen met hart- en ademhalingsproblemen werden zwaar getroffen. Athene veranderde in een vrijwel verlaten stad.
1: De hittegolf in Griekenland lijkt een echte catastrofe te worden. De hoge temperaturen die nu al 6 dagen aanhouden, hebben al aan 300 mensen het leven gekost. Duizenden mensen, Grieken en toeristen, liggen ziek te bed. De Griekse regering heeft een noodtoestand afgekondigd. Alle ziekenhuizen, burgerlijke en militaire, zijn in hoogste staat van paraatheid. De toevloed van mensen die door de warmte zijn bevangen, is haast niet op te vangen. In de ziekenhuizen heersen chaotische toestanden. Meestal gaat het om oudere mensen die in ademnood zijn geraakt of die aan stonische lijden in hart- en bloedvaten. De temperatuur op het middaguur was in Athene gestegen tot 45 graden. Vannacht was het niet koeler dan 30 graden. De temperatuur zal pas maandag dalen. Tientallen mensen vallen flauw op straat. En naar verluid zou dat ook gebeuren op de autostrades naar de kust. Want die zijn regelmatig geblokkeerd door lange files voertuigen die de stad ontvluchten.

0: Op 16 maart 1987 demonstreerden ruim 200 ouderen in Amsterdam tegen het ouderenbeleid van het kabinet. Ze protesteerden onder meer tegen mogelijke sluiting van bejaardenhuizen en hoge eigen bijdrage in de zorg. Tijdens de actie gingen enkele deelnemers kort het stadhuis binnen. De demonstratie maakte duidelijk dat veel ouderen zich grote zorgen maken over hun financiële positie en zorgvoorzieningen.
1: De ouderen en oude demonstranten wonen in een van de 8 Noord-Hollandse verzorgingstehuizen die met sluiting worden bedreigd. De actievoerders waren naar Amsterdam gekomen omdat ze sterk aan de provinciale en hoofdstedelijke barmhartigheid twijfelen.
2: Ik heb goede kinderen, schatten van kinderen, maar nooit bij ze in huis.
3: Wat zegt u, mevrouw?
2: Dat deze mensen alleen maar oud vuil zijn voor deze regering. Die hebben hun leven lang gewerkt. Ik heb er ook nog een portie in deel gehad. Maar deze zijn nog ouder dan ik. En wat hun overkomt, het gebeurt straks mij. Maar net wat die mevrouw zegt, we pikken het niet meer.
1: Samen met bejaardenverzorgers bezetten de demonstranten daarna enige tijd het nieuwe stadhuis. Ambtenaren werden uitgenodigd naar hun grieven te komen luisteren. Na de actie trok men naar het monument van de dokwerker. Daar werden bloemen neergelegd.
4: Fijn, gaat het goed, hè?
2: Ja, nou, daar gaat het om.
5: Ik wil u zeggen, vrienden, als de regering en de voorzitter van ons comité heeft het reeds gezegd, de brutale moed hebben om nog stappen verder te maken met het vernederen van onze bevolking en vooral van de begrijsden, dan is het hek van de dam. Dan zullen we ook met z'n allen naar Den Haag trekken en ervoor zorgen dat de regering duidelijker wordt gemaakt wat we wel en niet willen aanvaarden.

De eerste uur van de Wonderjaren hier op Omroep Land van Kuik zit erop. We hebben samen herinneringen opgehaald aan 1987. Maar de muzikale reis is nog niet voorbij. Na het nieuws gaan we verder met nog een uur vol bekende hits en nostalgische momenten.

0: hurt you, 'cause you just don't love me no more.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren hier op Omroep Land van Kuik. De muzikale reis gaat verder met cassettebandjes, videotheken en de hits van toen. Met herkenbare muziek en nostalgische herinneringen.

0: Op 18 februari 1987 liepen ongeveer 1000 mensen mee in een fakkeltocht door Utrecht. Ze protesteerden tegen uitspraken van kardinaal Simonis over homoseksualiteit en feministische theologie. De tocht was georganiseerd door het COC en voerde van het Domplein naar de Janskerk. De demonstranten wilden aandacht vragen voor discriminatie en gelijke rechten.
1: Vanavond het vertrekpunt voor een grote demonstratie tegen het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, aartsbisschop Simonis. Zijn recente uitspraak dat een katholieke huiseigenaar een homo als huurder mag weigeren, bracht vanavond honderden mensen op de been. De stoet liep langs het Paleis van Justitie, waar morgen het kort geding dient dat het COC heeft aangespannen tegen kardinaal Simonis. Mannen en vrouwen uit alle delen van Nederland liepen in deze demonstratie mee. De woede is groot.
2: Nou, ik vind het een verschrikkelijke man. Zulke uitladingen, dat kan gewoon niet. Het is verschrikkelijk gewoon. Zo'n haat, discriminatie, dat is niet gehoord hoor.
1: De demonstratie, die was georganiseerd door het COC, ging naar het paleis van de kardinaal. Simonis zelf was er niet. Hij zit in Rome. De politie schat het aantal demonstranten op ruim 1000 mensen. Het COC had niet op zo'n grote opkomst gerekend.
3: Het is een doordeweekse dag. En mensen moeten morgen weer aan het werk. En dan zo ontzettend veel mensen. Dat tekent heel goed hoe kwaad de mensen zijn. En hoe ze zich erbij betrokken voelen wat hier allemaal gebeurd is. Dat Simonis echt dit soort uitspraken niet mag en niet kan doen.
1: Eén roze verfbom spatte uiteen tegen de gevel van het bisschoppelijk paleis. Verder is de demonstratie rustig verlopen.
4: De

0: GBA Hilterman was een bekende Nederlandse journalist, historicus en politiek commentator. Zijn wekelijkse radiocommentaar over de internationale politiek, de toestand in de wereld, werd uitgezonden door de AVRO. Op 4 juli 1987 was zijn vertrouwde stem ook op televisie te horen. Voor veel luisteraars en kijkers was Hilterman jarenlang een vaste waarde in de berichtgeving over de wereldpolitiek.
1: Een historische beslissing is misschien een te groot woord, maar het zou best kunnen zijn dat de kiezers van het Verenigd Koninkrijk er deze zomer toch één hebben genomen die voor heel Europa van belang zou kunnen zijn. En het is dan niet omdat ze na 150 jaar drie keer achter elkaar dezelfde partij aan de macht hebben gebracht. Nee, veelzeggender is dat ze een bijzonder aantrekkelijk programma van Labour hebben afgewezen, dat zeer overtuigend werd gepresenteerd door hun nieuwe leider Neil Kinnock, die punt 1 alle kernwapens uit het Verenigd Koninkrijk wil vieren, eenzijdig. En dat is een gedachte die ook sterk leeft bij de Duitse socialisten en waar ook de Nederlandse socialisten veel voor voeren, en zij heus niet alleen. Ik geloof niet dat het mogelijk is en dat het nodig is, maar ik geloof dat het een illusie is om te denken dat het ooit mogelijk zal zijn om alle kernwapens van de wereld te verwijderen. En dat is ook niet nodig om een kernoorlog te voorkomen, want daar gaat het tenslotte om. Er is niemand voorstander van kernwapens of een kernoorlog. En ik geloof dat we zullen moeten leren leven met kernwapens. Hoe dan ook, Labour aan de macht in Londen zou betekenen dat de militaire samenwerking en voorbereiding in de NAVO geheel ontwricht zou worden. En ik vrees dat de tijd daar nog niet rijp voor is. Tweede punt. Een Labour-regering belooft betere sociale voorzieningen, vooral betere medische verzorging, beter onderwijs, de volmaakte verzorgingsstaat. En nu laat ik in het midden dat de conservatieven direct opmerkten, en waarschijnlijk terecht, prachtige plannen, maar onbetaalbaar. Maar belangrijker is dat ze zeggen, kijk, socialisten die kijken altijd te veel naar de manier waarop het nationale inkomen wordt verdeeld en hebben te weinig belangstelling voor de manier waarop het moet worden verdiend. Dat is een opmerking die bij ons dokter Joop den Uyl in zijn laatste boek ook gemaakt heeft. En nu is het, zeggen de Tories in de praktijk gebreken, dat de belangrijkste socialistische experimenten zijn mislukt en het nationale inkomen omlaag hebben gebracht. En dat komt omdat genationaliseerde bedrijven en vooral genationaliseerde bedrijfstakken onbestuurbare mammoets worden, onrendabel, omdat ze de technische vernieuwingen proberen tegen te houden. Ze kunnen niet concurreren en de maatschappij gaat hoe langer hoe meer achteruit.

0: Op 16 juli 1987 werd Nederland getroffen door hevig noodweer. Wolkenbreuken, zware windstoten en bliksem zorgden op veel plaatsen voor overlast. In Maastricht waaiden bomen om en raakten wegen geblokkeerd. Ook Hilversum, Huizen en Almere kregen te maken met ondergelopen straten en volgelopen kelders. In delen van het oosten van het land sloeg de bliksem in woningen.
1: Hevige regen- en onweersbuien hebben in het midden van het land vanavond voor veel wateroverlast gezorgd. In de Bilt viel in korte tijd 35 mm regen. In het Gooi kwamen de straten blank te staan na een enorme stortbui, zoals hier in Hilversum, waar enkele kruispunten tijdelijk voor het verkeer moesten worden afgesloten. Vooral de mensen die in de avondspits naar huis wilden, hadden er last van. Een groot aantal kelders is ondergelopen. Behalve in Hilversum was er ook veel wateroverlast in Huizen en in Almere,

0: 1 maart 1987 liep de competitiewedstrijd tussen FC Den Haag en Ajax volledig uit de hand. In het Haagse Zuiderpark ontstonden ernstige rellen waarbij de mobiele eenheid moest ingrijpen. Ongeveer 30 mensen raakten gewond. De gebeurtenissen maakten opnieuw duidelijk hoe groot het probleem van voetbalgeweld in die tijd was.
1: Als de supporters om 2:30 op het Centraal Station aankomen, is de sfeer zoals gebruikelijk geladen. 245 man politie is op de been. Om op die sterkte te komen, heeft de Haagse politie voor het eerst een noodmaatregel genomen. 3 bureaus zijn gesloten. Het publiek is van die maatregel een paar dagen geleden op de hoogte gesteld. De agenten die normaal dit bureau bemannen, staan op dat moment aan de zijlijn. Aan het begin van de eerste helft heerst er dan een nog betrekkelijk ontspannen sfeer. Maar die sfeer verandert en wordt grimmig, net voor de rust. Dan halen FC Den Haag supporters stenen uit het pad voor hun tribune en gooien ze in de richting van het Ajax-vak. De wedstrijd gaat alsof er niets aan de hand is, gewoon door. Ondertussen dreigt op de FC Den Haag-tribune het afscheidingshekken te begeven. De ME grijpt hard in, terwijl het stenen regent. In de rust heeft de Den Haag-tribune meer weg dan een verlaten slagveld. De Den Haag-supporters zijn woedend.
2: Ze blijven slaan, maar iedereen wordt onder de voet gelopen.
1: In de pauze wordt uiteindelijk op aandrang van de politie besloten niet verder te spelen. De politie zegt de veiligheid van het publiek niet te kunnen garanderen. Iedereen kan 3 kwartier eerder naar huis. Ook het Kamerlid Gualtieri van Wezel.
3: Ik geloof van jullie. 3 politiebureaus gesloten. Dan kennen jullie waarschijnlijk morgen van het politieoptreden kostte veel te veel. Je kan maar een bout achelen, weet je dat?
4: Ik wou toch dat hij één ding mag, misschien alle rust zeggen.
1: Zonder veel problemen worden de Ajax-supporters tegen 5 afgevoerd. Bijna allemaal reizen ze terug naar de hoofdstad.

Dit waren de wonderjaren voor deze week op Omroep Land van Kuik. Een uur vol muziek en herinneringen zit er weer op. Ik zou zeggen, tot volgende week voor een nieuwe aflevering.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Afgelopen zondag trok de truckeun weer door Land van Kuik met een lange stoet vrachtwagens die toeterend langs toeschouwers reed. De chauffeurs, waaronder Imke Brouwers en Esmee Willems, bezorgden mensen met een beperking een mooie dag. De sfeer was feestelijk, met muziek en veel enthousiasme van deelnemers. Volharding heeft moeizaam de openingswedstrijd van het seizoen gewonnen met 1-0 tegen NWC uit Asten. Luc van der Vliet scoorde na 13 minuten. Ondanks slordig spel hield Volharding de nul, mede dankzij keeper Bono Barten. Volharding speelt zondag uit tegen HVV, dat zijn eerste duel met 3-4 won. Een motorrijdster raakte maandagmiddag gewond bij een botsing op de Dr. Verbeeklaan in Sint-Antonis. Een scooterrijder stak de weg over en zag de motorrijdster niet, waardoor zij ten val kwam en haar hand verwondde. De scooterrijder reed na een korte stop door. De politie zoekt hem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016... zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde 2 mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestwoorden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur... De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

De nieuwe single Butterflies van Mac Miller is een heerlijke, rustgevende, melancholische track waarin de in 2018 al overleden hip-hop pionier je meeneemt in de zachte kriebels van prille verliefdheid en de spanning die daarbij komt kijken. Met zijn warme, ontspannen flow en een lichte jazzy beat droom je zo weg.

0: Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat mondregen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken.

0: uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf ESP.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

De meeslepende emotionele track van de Deense band Lucas Graham. In hun nieuwste single Before You Go draait het om het aangrijpende gevoel van afscheid nemen en nog één laatste avond mooie herinneringen ophalen. Met zijn krachtige, rauwe stem pakt zanger Lucas Forshammer je direct in.

0: Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.